Yes. Je luistert nog steeds naar Funky Nassa. Radio Salto. Reggie Rek. Yo, Marcisse. Blijf bij ons hangen. We gaan tot twee doen. Let's go. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohara.

Ja, ik weet niet wat Ryan aan het doen is. Richie Rick. Gewoon allemaal classics aan het draaien. Onbekende classics. Dus allemaal diamantjes. Bedankt hiervoor, Richie. Pick up yourselves. Let's go. Boys are broken up.

Yes, yes, Funky Nassau. Wij staan hier met Jamo Sisu en Reggie Rek. Zaterdagmiddag, nieuw zaterdagavond. Let's go, peoples. Let's go.